Kids die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hits.

0: zijn de hits van Club FM.
1: Club FM. I'm DJ Sash and you're listening to Club FM.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Het is 6 uur.

0: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
1: Kebabbels. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels. Eerst kebab, dan kebabbels.

De punten waren gisteravond rond 1 uur geteld, nou ja, zeg maar vannacht. Bulgarije wint het Eurovisie Songfestival, gevolgd door Israël en Roemenië. België eindigt 21ste. Het is de allereerste overwinning ooit voor Bulgarije, met een hip liedje van een hip meisje. In Antwerpen is gisteren het lichaam van een man gevonden op straat voor zijn eigen woning. Hij is mogelijk met geweld omgebracht, maar het zou kunnen dat hij uit zijn raam is gevallen. Onderzoek moet nu uitwijzen of er kwaad opzet in het spel is of niet. Minister Jan Jambon vraagt om de haatreacties op het ongeval in Brasca te stoppen, want vorige nacht reed een auto met 5 minderjarigen in op een boom. Een van hen kwam om het leven, de 4 anderen zijn zwaar gewond. Op social media komen heel wat haatreacties onder de artikels over dat ongeval en dat kan absoluut niet, aldus Jambon. De inzittenden zijn allemaal tussen 16 en 17 jaar oud. De bestuurder ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Een Canadees die op het cruiseschip Ondius zat, heeft positief getest op het hantavirus, meldt de Canadese overheid. De passagier was naar Canada overgevlogen en werd daar getest. Hij of zij is met milde symptomen opgenomen in het ziekenhuis in stabiele toestand. Het blijft spannend in play-off 2 van het voetbal, want Standaard en Racing Genk hebben 0-0 gelijk gespeeld. Racing Genk blijft leider met evenveel punten als Standaard. Westerlo volgt op 1 punt. Westerlo won vanmiddag met 0-1 van Charleroi. En op de European Open Judo in Spanje heeft Olivier Naert goud gepakt in de categorie tot 60 kilogram. Hij haalde het in de finale van een Israëlier. Vicky Verscharen haalde brons in de categorie tot 78 kilo. De weersverwachting blijft wisselvallig met buien. Kans op onweer vandaag. Maxima ja, iets zachter al, 16 graden. De volgende dagen wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer. Join the club.

16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC

0: Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV-scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV-scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 200. 183 iRepair Shop. Dat is snel gefixt. Bike Parts. Bike Parts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op twee wielen. Motos, fietsen en scooters. Nieuw en tweedehands. Met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad. Een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bike Parts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.

0: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com. Van Meteo.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
2: Het is 8 uur.

0: Pasta Zela. Bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen, van crocs tot stek, op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
1: KVJ, Ketelen Vintage Jewels. Meester in goud- en zilversmeedkunst. Het zetten van edelstenen en het ontwerpen van unieke juwelen. Van eigen collecties tot creaties op maat en met vakkundige reparaties. Ontdek de wereld van KVJ via www.ketelenvintagejewels.com. KVJ.
2: Kebabbels. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels. Eerst kebab, dan kebabbels.

Het bleef toch spannend, dat Eurovisie Songfestival gisteravond. Maar het is Dara met Bangaranga die de trofee mee naar huis mag nemen. Helaas voor topfavoriet Finland. Het is trouwens ook de eerste keer dat Bulgarije het Eurovisie Songfestival wint. Er was nog even het idee dat Israël een mogelijke winnaar was. Dat klonk inderdaad even door de zaal, nadat het land massaal stemmen van het publiek kreeg. Maar de bekendmaking zorgde voor heel wat boegeroep in de zaal. Het is dus Bulgarije geworden deze keer. De organisatie van het Eurovisie Songfestival moet een rechtstreekse stemming toelaten over welke landen deelnemen en duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, dat zegt de VRT, over de commotie rond de Israëlische deelname aan het Songfestival. Gebeurt dat niet, zal de Vlaamse publieke omroep geen kandidaat sturen volgend jaar. Want het is volgend jaar aan de VRT om de Belgische kandidaat af te vaardigen. De 30e editie van de Brussels Pride heeft een grote en uitgelaten menigte naar het centrum van Brussel gelokt. Hoewel het weer er somber was, kleurden de straten van de hoofdstad dus met regenboogvlaggen. De politie heeft gisteren een man doodgevonden in de Oostiestraat in Antwerpen, zegt het parket. Er zijn aanwijzingen dat het om een gewelddadig overlijden gaat. Het parket heeft een onderzoeksrechter aangesteld. Wisselvallig met buien, kans op onweer, maxima 16 graden. De volgende dagen blijft wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en ook weer wat warmer. Join the club.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Werfborden, polo's, t-shirts, vliestruien, regenvesten of ander werkkledij nodig? Lighthouse Wetteren bedrukt precies wat jij nodig hebt. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer 1.
1: Ga je zelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria.

0: in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je hier alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be of spring binnen aan de Gentsesteenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf. ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies. De allergrootste artiesten hoor je hier.
1: Hi with a sugar babes.
0: We draaien ze allemaal.
2: Hi, this is Bryan Adams.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
1: Het is 9 uur.
2: Join the club.

0: Ja, het is een nummertje dat destijds in de jaren 90 toch wel grijs is gedraaid op de radio, maar ook in de discotheken. Dit Belgische danceproject van DJ-producer Jan Vervloed. We hebben het uiteraard over Fioco. Ze hadden al een grote hit met Aflito, maar dit was de opvolger daarvan. En dat werd nog succesvoller dankzij dat nummer uiteraard, The Spirit.
1: Een hele, hele, hele, hele goeie morgen.
2: Je luistert naar Uit op zondag met Ron van Dijk.
1: Hele, hele, hele goeiemorgen.
0: Inderdaad, luisteraars, een hele goeie morgen en welkom bij Club FM. Het is vandaag weer om zondag, de 17e mei op de kalender. En jawel hoor, voor de meesten toch wel de laatste dag van het verlengde weekend, dat toch wel een beetje somber is verlopen wat het weer betreft. Maar hopelijk heb je wel een fijn weekend achter de rug. En daar kan je nog natuurlijk iets aanbreien. Dat is een leuke uitstap gaan doen. Misschien wel in Oost-Vlaanderen. Dat kan je wederom vandaag nog doen. Misschien wel met de kindjes of alleen of met de familie. Uiteraard zijn wij er weer bij met Uit op zondag, want we hebben ze weer verzameld, de leukste uittips die je kan gaan doen vandaag in Oost-Vlaanderen. En die hoor je hier bij Club FM tussen nu en 12 uur, met daartussendoor ook heel veel muziek dat je misschien wel kan boeien natuurlijk, of dat je op weg zet naar het middageten dat je misschien nog moet gaan voorbereiden. Maar misschien zit je nog aan de lunch, nee, aan het ontbijt zou ik toch wel zeggen. Wel, ik zou zeggen, geniet ervan wat al betreft. Wij zijn er weer bij, dus tot 12 uur met straks ook nog Patrick Haantjes van Meteo Zeelen. Maar eerst deze Prince en Kiss.

0: Springend veld, Maxine draait weer bij Club FM. Je hoorde Leef voor jou. Wij leven voor jullie luisteraars, want ja, zoals je dat gewend bent op zondag voormiddag, hebben wij de leukste items die je kan gaan doen vandaag. Ja, het weer zit een beetje tegen, moet je wel toegeven, maar niks aan te doen. Er zijn zowel leuke activiteiten die je kan gaan doen voor buiten als voor binnen. Dus wat dat betreft beginnen wij met binnen. Ja, want inderdaad, je kan naar Schelle bellen, luisteraars. Het Huis van het Kind en Vlieg, die organiseren daar vandaag, naar aanleiding van de Week van de Opvoeding, een creatieve voormiddag in de bibliotheek van Schellebelle. En die start straks om 10 uur tot 12 uur. Zijn de ouders en kinderen van harte welkom in de bibliotheek voor een gezellige en creatieve ochtend. Samen maken ze een leuke tijd, vol met spelletjes en creativiteit. En deze activiteit is gratis en bedoeld voor ouders en kinderen die samen willen genieten, knutselen en plezier maken. Je kan er vlaggetjes versieren in het teken van de Week van de Opvoeding, zakjes kleuren en dat van het Huis van het Kind en een leuk spel voor ouders en kinderen samen gaan spelen. Kom langs dus, ontdek, speel en geniet van de fijne voormiddag in de bibliotheek. Iedereen is daar van harte welkom. En die bibliotheek, wel, die vind je in dorp nummer 1 en dat in Schellebelle. Parkeren kan je op het Dorpsplein en de deelname is gratis, zoals ik al zei. Een leuk initiatief dus die je met de kinderen daar kan gaan doen in Schellebelle. Dan gaan we naar Temse, luisteraars, want na een succesvolle eerste editie maakt Temse zich op voor de nieuwe dag vol springplezier en ook wel creativiteit. Vandaag vindt namelijk voor de tweede maal het Unique Stokpaardfeest plaats. De deelnemers worden onderverdeeld in verschillende leeftijdscategorieën en nemen het tegen elkaar op in disciplines zoals dressuur, jumping en race. En ook wie geen eigen stokpaard heeft, kan deelnemen. De organisatie voorziet verschillende stokpaarden die ter plaatse gebruikt kunnen worden. Daarnaast zijn er tal van randactiviteiten voorzien voor jong en oud, waarop ponyritjes, een stroppyramide, maar ook nog een springkasteel en een populaire vliegend tapijt dat voortgetrokken wordt door een boerenpaard. Kijk eens aan, dat is wel origineel. Met het evenement willen de organisatoren opnieuw geld inzamelen en dat voor het goede doel. Meer informatie daarvoor kan je naar de Facebookpagina van Unique Stokpaardfeest. Unique Stokpaardfeest, dat gaat door in de Brandstraat 49 dus. En dat in Temse een ganse dag lang. Dus misschien de reden te meer om samen met de kinderen daar naartoe te gaan.
1: Uit op zondag. Dat zijn de leukste uittips voor Oost-Vlaanderen.

0: Wat een fijne dansplaat is dit, zeg. Potverdorie, heerlijk. Deze Bauza, de nieuwe single, draait weer bij Club FM. Addicted to your love. En straks nog meer leuke muziek op jouw zondag voormiddag. Will Smith komt eraan. Maar eerst gaan we terug in de tijd met Ultravox.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
2: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 233.

er achter zich heeft. Ondertussen is hij 57, hij kan acteren, hij kan natuurlijk ook rappen, dat heeft hij inderdaad bewezen. Maar vooral acteren is toch wel een beetje zijn ding. Trouwens, de afgelopen 2 jaar heeft hij niet op het witte doek gezien, of heeft hij geen films gemaakt. Er gaat nu verandering in komen. Hij gaat spelen in de nieuwe film Supermax, die we volgend jaar wellicht gaan verwachten. In ieder geval draaien we nog een keertje uit zijn succesvolle zangcarrière destijds in de 90s, Getting Jiggin' With It.

De melodie die ga je licht wel kennen, luisteraars. Inderdaad, dat is een oude hit van de Fateless Insomnia. Maar zij, dan hebben we het over Baby Raksha, heeft het allemaal in een nieuw jasje gestoken. En dat is meteen de derde single die ze uit haar nieuw album Dirty Blonde trekt. En die nieuwe plaat die heet New Religion, die we graag nog even draaiden hier. En dat om bijna 9:55. Goedemorgen allemaal, je luistert naar Club FM uit op zondag. En dan weten je natuurlijk dat we heel wat leuke uittips hebben. En we trekken met jullie naar Merelbeke, want het kerkplein daar in Merelbeke Melle is vandaag toch wel een beetje het kloppend hart van de 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker. Ze nodigen alle inwoners uit om massaal af te zakken en de fietsen aan te moedigen. Maar daarmee is de kous nog niet af. Je kan er voor €8 een uniek paar sportsokken op de kop tikken ten voordele van Kom op tegen kanker. In ieder geval, de 1000 kilometer, dat is meer dan een sportieve uitdaging. Teams van 1 tot en met 8 fietsers leggen samen met vele anderen in pelotons 1000 kilometer af, verspreid over de 4 dagen van het hemelvaartweekend. In de loop van het evenement zamelt elk team €5.500 startgeld in, en dat voor levensbelangrijk kankeronderzoek. Merelbeke Melle is vandaag een van de gastgemeentes. Om 9:30, ja, zometeen dus, worden de eerste groep fietsers er al verwacht op het kerkplein. En de laatste deelnemers verwacht men zo rond de 5:00. Doorlopend is er animatie en live muziek met de funky grooves door What's the Funk. En de gemeente lanceerde ook een ontwerpwedstrijd voor sokken tegen kanker. De opvallende sokken met een smoel worden nu dus massaal verkocht. Daar ook vandaag voor Kom op tegen kanker, tegen €8 per paar. Dus in ieder geval een leuk en mooi initiatief. Dus misschien wel alle nafzakken naar het kerkplein in Merelbeke Melle. En dat aangaande het kloppend hart voor Kom op tegen kanker. Wil je niet naar Merelbeke, maar misschien wel naar Dendermonde? Wel, dan kan je naar de wandelgangen van het Algemeen Ziekenhuis Sint Blasius van Dendermonde. Want daar kan je vandaag voor de laatste dag naar de tentoonstelling met werk te zien van kunstenares Christel de Koning uit Dendermonde. De expo draagt de naam Rijkdom Intuïtie. Christel de Koning is nog een vrij nieuwe naam binnen het kunstveld. Als studenten aan de Kunstacademie van Dendermonde heeft Christel al een merkwaardig en eigenzinnig artistiek parcours afgelegd. Ze begon met schilderijen en ensembles op canvas, maar mikt sinds kort ook op driedimensionele vormen. Het speelse en vrolijke heeft altijd de bovenhand. De expo is in het AZ Sint Blasius vandaag nog dus te gaan bezoeken, met onder andere 2- en 3-dimensionele werken van Christel. De tentoonstelling Rijkdom Intuïtie dus, vrij te bezichtigen op de eerste verdieping van het ziekenhuis, en dat aan de Kroonveldlaan in Dendermonde. Dus reden te meer om misschien wel een kijkje te gaan nemen daar naar die mooie, prachtige schilderijen natuurlijk. Hè. En dan kan je nog naar Lokeren. Daar organiseren ze een boerenmarkt, luisteraars. Inderdaad, boer Gert Brakke die verzorgt rondleidingen straks vanaf 9:30 tot 13:30. Tal van lokale land- en tuinbouwers bieden op het erf hun producten aan. En de toegang is daar helemaal gratis. Heb je zin om naar de boerenmarkt te gaan? Dan ben je welkom in de Groenselhof. Dat is gelegen op de Heindestraat nummer 50. En dat dus in Lokeren, straks geopend tussen 10 en 14:00. Reden te meer om misschien dus daar naar de boerenmarkt te gaan. Of naar een garageverkoop. Die kan je ook terecht in Lokeren. Want de voetbalwijk om en bij het Spoelen in Lokeren gooit de poorten open voor een garageverkoop daar. In de straten van de wijk staan ook rommelmarktkramers. Kantien is geopend voor een gezellige verpozing met food en drinks. En vergeet zeker en vast de paraplu niet mee te nemen natuurlijk. Alles is gratis toegankelijk. En die garageverkoop is al gestart sinds 9:00. En kan je doorlopen dus nog gaan bezoeken tot 4:00 komende namiddag. En dat dus in de voetbalwijk nabij Spoelen in Lokeren.

0: ziekenwinkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast, de boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
1: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
2: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè?
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
5: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Esti Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.

Een man die zich al stevig heeft gevestigd als succesvolle soloartiest. Meer dan 90 miljoen verkochte albums verkocht wereldwijd. En er komt eentje bij hoor. 5 juni, dan komt zijn nieuw album uit, Dinner's Party. En dat is met ook zijn nieuwe single van Neil Horan. Come on, come on, come on. Y venga conmigo.

Kwart voor tien ondertussen over de luisteraars hier bij Club FM. Zometeen hebben we nog wat leuke uittips die ik graag met jullie ga delen. Hè? Ja. Maar eerst gaan we naar de Eurodance periode uit de 90s. Hij was oh zo succesvol, deze Sash.

we konden helemaal losgaan op deze zondag voormiddag met Sash en Ecuador. En dan naar onze uitheef zoals beloofd. En we trekken met jullie luisteraars naar het Oost-Vlaamse Aalst. Want vandaag organiseert Rosé Festival voor de laatste dag de Route du Rosé in Aalst. Je wandelt 5 kilometer, proeft 5 dranken en geniet van de mooiste dat Aalst te bieden heeft. De Route du Rosé, ja, die combineert toch wel beweging, beleving en gezelligheid op een unieke manier. Wandelaars leggen 5 kilometer af langs 5 stops waar ze rosé, bier of alcoholvrije dranken kunnen gaan proeven. En dit jaar vertrekt de wandeling op een weide achter Achtermaal 31 in Nieuwerkerke, volop in de velden van de Sissingemenkouter. Er is uiteraard ook een fietsstalling voorzien. De start en de aankomst bevinden zich op diezelfde plaats. Wandelaars maken dus een lus door het prachtige landschap. De Route du Rosé is toegankelijk voor iedereen. Zowel buggies, rolstoelen, honden en kinderen zijn meer dan welkom. En voor de kleinste is er natuurlijk een kinderpretpakket met een zoektocht, een drankje, chips en een fotowedstrijd waarbij je een springkasteel kan winnen voor een weekend. En onderweg kunnen wandelaars ook genieten van tapasplanken, oesters en zoveel meer. Dit jaar is er nog een sportief tintje, want fitnesscentrum De Parel verzorgt een opwarming onderweg en organiseert een flashmob. Bij stop 3 kunnen wandelaars het tegen elkaar opnemen en dat op de roeimachine. De winnaar gaat naar huis met een 10-beurtenkaart en dat bij De Parel. En muzikaal entertainment wordt ook verzorgd door lokaal talent, met name Sieglinde en Brent en het akoestisch duo Julie en Toon. Kortom, ja, je kan dus richting Aals vandaag als je toch wil gaan meedoen aangaande Route du Rosé. Afspraak, vanaf 11 uur ben je daar welkom, doorlopend tot 6 uur en starten kan vrij blijven tot 3:30 van de middag. Dus reden te meer, je hebt nog tijd genoeg om daar naartoe te rijden. The place to be is dus de weide achter de Achtermaal 31 in Nieuwerkerke. Alle info en tickets www.rosefestival.be/shop. Dus www.rosefestival.be/shop. Iedereen daar dus van harte welkom. Wachtebeke, ja, daar kan je ook naartoe vandaag, luisteraars. Want om 2 uur van de middag kan je in domein Puienbroek in Wachtebeke naar het event Bakken en Boeken, waar het Mola Molencentrum de bakcultuur en lokale producten in de kijker zet. Alle informatie www.molamolencentrum.be. Dus www.molamolencentrum.be. Vandaag dus in het provinciaal Puienbroek in Wachtebeek. Iedereen daar welkom. Je kan ook naar Wetteren straks, want om 10:30 kan je op het Felix Beernaardsplein in Wetteren genieten van de voorjaarsconcerten op de Zondagsmarkt. Iedereen is van harte welkom. De toegang is daar helemaal gratis. En wil je wandelen, dan kan je naar het Oost-Vlaamse Waasmunster. Want naar aanleiding van de Werelddag van CVS en toch wel fibromyalgie wordt een themawandeling georganiseerd. En dat van 3 of 6 kilometer. De deelnameprijs is €3. En men start aan de Heidekapel om 2 uur van de middag. En dat dus in Waasmunster. Ook daar iedereen welkom. Ook kan je gaan wandelen in Beveren, want tijdens de rondleiding van 1,5 uur ontdek je bijzondere plaatsen in het abortium en interessante weetjes over bomen en struiken. Nagenieten doe je bij een lekker soepje of een lentefris dessert. De prijs voor de deelname is €15 en je bent welkom in het abortium Grotenbos, Bosstraat, en dat dus in Beveren. Er is een wandeling van 1,5 uur straks om 10:30 of vanmiddag kan het ook om 2:30 daar.

Het is Manda die helaas is overleden. Inderdaad, op 6 augustus 2004 aan longfalen en hartfalen. Hij had daardien ook al, of voordien met andere woorden, ook al heel wat gezondheidsproblemen. Maar hij had ook een succesvolle zangcarrière. En dit was toch wel zijn grootste hit die hij maakte begin jaren 80. Rick James en Super Freak. Allee, vooruit richting gaan we van 10 uur hier bij Club FM met Eve en Gwen Stefani. Let me blow your mind. Yeah.

0: inderdaad Beats International. Eind jaren 80 werd dat opgericht door Norman Cook, die later bekend werd als Fatboy Slim. Maar dit was toch wel de populairste plaat die ze gemaakt hebben in onze contreinen. Dan toch wel Beats International en Dub Be Good To Me. Dat we graag nog een keertje draaien op deze zondag voormiddag, de 17e mei 2026. Hey luisteraars, van harte welkom.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Uit op zondag met Ron van Dijk.
0: Hele goeiemorgen. Inderdaad, nog tot 12 uur luister je naar Uit op zondag. Leuke muziek en uiteraard onze uittips in Oost-Vlaanderen die je vandaag kan gaan doen. Maar voor we verder gaan wil ik toch nog even stilstaan op gisteravond. Voor de mensen die het niet gezien hebben, het Eurovisie Songfestival. En dat was de 70ste editie. En kijk eens aan, het was ook een verrassende winnaar hoor gisteren. Want zangeres Dara van Bulgarije heeft die 70ste Eurovisie Songfestival gewonnen. Toch wel een beetje in een spannende puntentelling won ze nipt van Israël. En ook van de vakjury kregen Bulgarije de meeste stemmen. 27 jaar is ze en een aanstekelijk nummer dat ook wel een beetje in je hoofd blijft hangen, die Banga Ranga. In ieder geval, de 27-jarige Dara heeft geschiedenis geschreven gisteren door voor Bulgarije trouwens ook de eerste songfestivalzege op te eisen. In Wenen, ruim 20 jaar na de eerste Bulgaarse deelname, kreeg ze haar opzwepende Banga Ranga dus de meeste punten, met name 516 punten. Ze werd dus bekroond met de eerste plaats, op de tweede is geëindigd Israël, 3 was voor Roemenië, 4 Australië, de 5e plaats voor Italië en de, ja, toch wel bij de bookmakers de populairste Finland is pas op de 6e plaats geëindigd. Helaas België, ja, die heeft ook deelgenomen gisteren. Ja, helaas, zij is geëindigd op de 21e plaats met toch wel heel wat lage punten natuurlijk, hè, inderdaad. Tenslotte heeft ze 36 punten gesprokkeld en dat heeft ze te danken aan de vakjury. Maar niet getreurd, het is een mooi begin geweest, misschien wel voor de carrière van SLI. Inderdaad, ze was toch wel een beetje ontgoocheld omdat ze geen punten kreeg van het publiek, enkel dus punten van de vakjury. Maar voor de mensen die het dus niet hebben gekeken, we gaan het winnend liedje even draaien natuurlijk, hè. Gisteren dus gewonnen voor Bulgarije, deze Dara. Hier is ze met Banga Ranga.

Ja, een zangeres die duidelijk iets heeft met het WK-voetbal natuurlijk. Want Shakira heeft dit jaar opnieuw het officiële WK-nummer gemaakt. Samen met de Nigeriaanse artiest Burna Boy. Het nummer heet Die Die, is afgelopen vrijdag verschenen. En ze gaat ook nog een keertje optreden tijdens de halftime show van de finale van het wereldkampioenschap. Dat gaat ze samen doen met Madonna en K-popgroep BTS. Inderdaad hoor, we draaien Shakira nog een keertje met haar Zoo-nummer. Hier bij Club FM. En dan hebben we nog wat leuke uittipsen die je vandaag kan gaan doen. Allereerst trekken wij naar Gent. Veel volk daar in het stadion van AA Gent. Dit toch wel verlengde weekend. Geen buffalo's, maar groenliefhebbers, luisteraars. Die naast het heilige gras komen snuisteren op een bijzondere plantenbeurs. In de schaduw van de tribunes van de Monstera en ook nog Sansevieria of lepelplant halen. Daar komt veel volk uiteraard naar kijken. My Green Springplant Festival zal naar verwachting zo'n 10.000 liefhebbers van groen en tuindeco naar de Planet Groep Arena lokken. En zij mogen gratis binnen, kunnen even rondsnuisteren en krijgen bij vroege inschrijving ook nog een gratis plantje of korting. Op vrijdag en zaterdag waren al heel wat geïnteresseerden aanwezig. De beurs kan je dus vandaag daar nog gaan bezoeken. Die gaat open straks om 11 uur. Je kan daar terecht doorlopen tot 6 uur. En de toegang is helemaal gratis. Er is een beperkte parking en dat in de omgeving van de Planet Groep Arena. En dat dus voor de plantenliefhebbers die daar dus naar de groenbeurs gaan of kunnen gaan. Dus vandaag een ganse dag lang en dat in Gent. En het Hemelsvaartweekend is in de wijk Donk Vlotgraslaan in Dendermonde. Weer ook daar een signaal voor de jaarlijkse wijkfeesten op en rond het Pater Rutenplein. Die feesten zijn afgelopen donderdag al van start gegaan. Het wijkcomité Donk Vlotgraslaan levert al jaren inspanningen om de leefbaarheid in de wijk van de Donkstraat en de Vlotgraslaan te verbeteren en de buren dichter bij elkaar te brengen. In het kader daarvan ontstonden indertijd ook de jaarlijkse wijkfeesten en die zijn dit jaar aan de 24e editie toe. Men kan starten met smullen vandaag, met een leuke reuze barbecue straks vanaf 11:30. En later vanmiddag om 14:30 vindt voor de eerste keer een kinderjaarmarkt daar plaats. Kinderen kunnen er hun favoriete dieren gaan tonen. Hondenschool De Trouwe Vriend zorgt om 15:30 voor een demonstratie. En later om 20:00 vanavond is er nog de afsluiter van de wijkfeesten met een optreden van Lefo de Gant, een travestieshow met ballet. Iedereen dus welkom een ganse dag lang en dat aangaande de Donk- en Vlotgraslaan in Dendermonde, waar dus heel wat vertier plaats heeft, een ganse dag lang dus. Verder kan je vandaag nog naar Zelzaten. Vanaf 14:00 kan je op het Groenplein van Zelzaten naar de kermis. Er staan verschillende lenteattracties opgesteld. Of je kan in Gent nog naar een rommelmarkt. Inderdaad, sinds 10:00 is die daar al geopend. Je kan daar doorlopen terecht tot 17:00 van de middag. Je kan terecht in de Josse Verdegemstraat en omgeving in de Sint-Amansberg naar de 5e maak- en rommelmarkt van de Jossen. Iedereen is van harte welkom en de toegang is uiteraard volledig gratis. In Hamme, in het Oost-Vlaams Hamme, kan je naar een expo. Jackie van Buiten, die neemt je daarmee in zijn wereld vol expressie, kleur en karakter, van krachtige portretten tot integrerende details. De toegang is gratis en de expo is te bezoeken in het MOC-perron aan de Koning Albertplein en dat in de gemeente Hamme. Die gaat open om 11:00, doorlopend kan je daar terecht tot 18:00. En hou je van een concertje, luisteraars, dan kan je nog naar het Oost-Vlaamse Berlaren. Want Rand brengt een bewelmende mix van noise rock met postpunk en stone elementen. En dat concert is gratis te gaan bezoeken, bezichtigen en te gaan luisteren natuurlijk. Het gaat door in het cultureel centrum Stroming, dorp 101 in Berlaren. En het gratis concert start vanavond om 19:30.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Bike Parts. Bike Parts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op 2 wielen. Motos, fietsen en scooters. Nieuw en tweedehands. Met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad, een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bike Parts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be. KVJ. Ketelen Vintage Jewels. Meester in goud- en zilversmeedkunst. Het zetten van edelstenen en het ontwerpen van unieke juwelen. Van eigen collecties tot creaties op maat en met vakkundige reparaties. Ontdek de wereld van KVJ via www.ketelenvintagejewels.com. KVJ.

gingen met jullie naar het jaar 1984, luisteraars, waar dit nummer succesvol was voor uiteraard de Eurythmics Sex Crime. Een nummer waarin trouwens de stem van Lennox veelvuldig is gesampled, waarbij fragmenten van haar zang een stotterend effect creëren. Wat ook wel leuk was natuurlijk. Ook ja, Dave Stewart was prominent aanwezig in deze single en het bracht een hele grote hit op hier in onze contrein. Hey luisteraars, zometeen is er Patrick Haantjes van Meteo Zeelen. Hij gaat ons alles vertellen wanneer we nu eigenlijk een keertje goed weer gaan krijgen. Maar eerst deze schitterende van Phil Collins, Dance Into The Light.

0: Phil Collins in de spotlight met Dance Into the Light. Destijds een leuke hit geweest in 1996. Ondertussen is het 10:30 geworden, tijd voor het weerbericht.
1: Club FM.
2: Het weerbericht van Meteo Zeelen.
0: Goedemorgen Patrick.
3: Goedemorgen.
0: Eerlijk gezegd kijk ik al een beetje uit naar volgend weekend, maar zover zijn we nog niet. We moeten eerst nog wat wisselvalligheid doorslikken.
3: Eerst nog enkele moeten kraken, zou ik zeggen. Vandaag momenteel is er een zwak warmtefront aan het doortrekken. En dat betekent dat er zo af en toe wat regen gaat vallen. Er ontstaan nu ook al enkele opklaringen, vooral ten westen van ons. En die opklaringen komen geleidelijk aan ook onze richting uit. Maar deze opklaringen gaan in de namiddag worden afgestraft door enkele buien.
0: Oh,
3: met lokaal zelfs kans op een enkele donderslag. En de middagtemperaturen die liggen zo een beetje ondermaats nog altijd. Normaal is in deze fase van het jaar zo ongeveer 18 graden. En we moeten ons vandaag tevreden houden met een 14 graden en een statenmatige wind uit zuidwestelijke richtingen. Morgenochtend temperaturen van 9 graden, dus de nachten zijn heel wat zachter geworden dan voorgaande dagen. En in de namiddag opnieuw middagtemperaturen van een 15 graden. En ook morgen moeten we rekening houden, vooral in de namiddag, dat er kans is op buien. Wat niet wil zeggen dat er in de voormiddag ook niet al eens een bui zou kunnen vallen. En er staat een matige wind uit zuidwestelijke richtingen. Dinsdag in de ochtend temperaturen rond 6 graden. Oplopend naar een 15 graden. In de voormiddag is er opnieuw doortocht van een regenzone. En deze regenzone zal opgevolgd worden door enkele opklaringen. En later in de middag is er opnieuw kans op enkele buien. Op dinsdag staat er ook vrij veel wind met drukwind tot 50 kilometer uit zuidelijke richtingen. Op woensdag kan de rukwinden nog wat hoger oplopen, zelfs tot 60 km per uur. Woensdag, de temperaturen die gaan al de goede kant op.
0: Ja, toch wel.
3: Op woensdag loopt de temperatuur op naar een 19 graden. Maar ook vooral in de namiddag is er toch nog altijd kans op enkele buien. Donderdag, de opklaringen worden breder. Dus ik ga ervan uit dat we donderdag droog gaan houden. Vooral in de namiddag mooie opklaring. En de temperatuur die loopt dan op naar een 22 graden. Op vrijdag starten we de dag met misschien enkele mistbanken, maar die gaan vrij snel verdwijnen. En dan loopt de temperatuur op in de namiddag, dankzij de mooie opklaringen, naar een 26 graden. Zaterdag zonnig en droog bij middagtemperaturen van 6 à 27 graden. En zondag, Pinksteren, 26 graden, 26 à 27 graden. Er zit wel een klein addertje onder het gras. Het zou kunnen zijn dat er onweersbuien ontstaan in de loop van de namiddag. Maar dat is momenteel nog vrij onzeker. Het ene model geeft dat wel, het andere niet. Dus we gaan dat nog de volgende dagen opvolgen en zien wat dat weer is. Tweede Pinksterdag ziet er dan ook warm uit. Middagtemperaturen ook dan rond 25 graden. En eventueel kans op een enkele regen- of onweersbui. En kijken we dan verder, dan ziet het er toch wel naar uit dat we een periode gaan hebben met toch wel warme dagen.
0: Ja, toch wel.
3: We gaan echt in een periode met toch wel heel wat beter weer. Ja.
0: En met het verlengde Pinksterweekend, hoe zit het aan zee? Gaat de temperatuur daar ook goed
3: aan,
0: oplopen?
3: Aan het dingen aan zee gaat ook de temperatuur, want met de Pinksterdagen krijgen we zo wat meer in oostelijke stromingen. En dan gaat er ook wat zachtere lucht.
0: In noordelijke
3: tot zuidoostelijke stromingen. En dan gaat het ook aan de zee boven de 20 graden worden.
0: Kijk eens aan zich.
3: Dus dat zeker en vast een beter weekend dan wat we nu kennen. Want nu in tijd een beetje kommerijk wel geweest aan de zee. Ook dus, en we vooral een beetje. Dus,
0: inderdaad, het is niet zo vet geweest.
3: Nee, absoluut niet.
0: Ook wat betreft de temperaturen natuurlijk.
3: Nee, zeker en vast.
0: Het voelt niet zo leuk aan. Het mag dan een keertje regenen, maar als het dan kouder is, is het ook niet gezellig.
3: Natuurlijk,
0: En ook al heel wat activiteiten geweest dit weekend. Helaas, maar jammer. Maar we gaan naar beterschap. Dat moeten we onthouden.
3: Dus ik zou zeggen, we gaan alle met z'n allen toeleven naar het volgende week.
0: Inderdaad. Goed. Patrick, bedankt voor je weerpraatje. Ja. Op een fijne zondag.
3: Dag.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Costa Zela bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen van kroks tot stek op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droom. Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
0: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.nl.

0: van kop tot teen.
1: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Je raam of voertuig laten beletteren, gepersonaliseerde deurmatten, zonwerende folies, zandstraalfolies en nog veel meer. Lighthouse heeft het allemaal. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be.

uit de glorieperiode natuurlijk van Won Ton Ton. We draaiden A Lie and a Cheat uit het jaar 87. Bea van der Maat, toen ze heel succesvol was natuurlijk. Hey luisteraars, zometeen op deze zondagvoormiddag hebben we nog het regionale nieuws. Maar eerst Roxy Dekker, hij is hier met Loser. MUZIEK

0: Club FM, nieuws uit de streek.
1: De gemeente Aalter en het agentschap Wegen en Verkeer die maken plannen om twee kruispunten op de Knokkenweg in Aalter te vernieuwen. Het gaat om de kruispunten met de Brugstraat en de Groendreef. Die liggen dicht bij elkaar en worden samengevoegd tot één groot kruispunt, zegt schepen Tom Paquet. In Lembeke is koekjesfabrikant Lotus gestart met de bouw van een nieuwe productiehal. De fabriek is met drie hallen nu al de grootste koekjesfabriek van Europa en wordt met een vierde hal nog groter. En die moet binnen 2 jaar klaar zijn. Of er extra jobs bijkomen, zegt Lotus voorlopig niet. Tijdens de jaarlijkse feestweek in Lokeren komen er strengere regels voor terrassen, standhouders, nachtwinkels en muziekactiviteiten. De gemeenteraad van Lokeren die stemde maandag over een tijdelijke politieverordening die een algemeen sluitingsuur en een verplicht stilteuur invoert in de feestzone van het stadscentrum. 5 zorgboerderijen in Oost-Vlaanderen die gaan nauwer samenwerken onder de naam De Zorgerij. Ze willen hun begeleiding versterken, het concept bekender maken en hun landbouwproducten gezamenlijk promoten onder één label. Loren de Blok is verkozen tot ondernemende onderzoeker van 2026. Dat is een wedstrijd van Gentrepreneur voor studentondernemers. Loren die ontwikkelde een niet-radioactief contrastmiddel dat chirurgen helpt nagaan of kanker zich via de lymfeklieren verspreidt. De WK-wedstrijden van de Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland op 27 juni om 5:00 PM zal in Oudenaarde gratis te volgen zijn op groot scherm. Ook de twee eerste wedstrijden van de Duivels, telkens om 21:00 PM, zijn gratis te bekijken op de parking van evenementenhal De Kubus in Oudenaarde.
0: Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. Studio@clubfm.be.
2: Join the club.

Springsteen en zijn E Street Band. Momenteel toert hij door Amerika. Hij moet daar nog 5 concerten geven aangaande zijn Land of Hope and Dreams Tour. Met name 19 mei staat hij in Pittsburgh en later nog in Cleveland, Boston, Washington en Philadelphia uiteraard. Ja, inderdaad. En dan heeft hij heel wat concerten op zitten wat zijn concertreeks betreft. Wij kozen nog een keertje voor een nummer uit de 80's, met name Brilliant Disguise. En dan, luisteraars, gaan we richting 11 uur op deze zondag voormiddag. Dat gaan we nog een beetje rock'n'roll aanpakken met Status Quo, Whatever You Owe.

0: Vaak wordt gezegd dat een thuisbatterij in de winter weinig oplevert. In de praktijk blijkt het tegendeel. Met een slimme thuisbatterij van HiVolta bespaar ook jij in de winter aanzienlijk op elektriciteitskosten. Tot wel 40%. Ervaar ook hoe jouw rekening omlaag kan. HiVolta.be. Slim besparen het hele jaar door.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
3: Het is

0: Ja, sommigen zullen dit nummer allicht niet meer gaan kennen. In ieder geval, die O was destijds een kortstondig Belgisch dansproject van DJ Pedro en producer Phil Wilde. En dit was de tweede single die ze destijds in het jaar 99 uitbrachten. En meteen ook hun populairste nummer dat ze hebben uitgebracht. Die O en Got To Be Free draaiden we hier bij Club FM op zondag voormiddag.
1: Je luistert naar Uit op zondag met Ron van Dijk. Join the club.
0: En ik zie er al een lauw zonnetje door de wolken priemen. Ja, het zal dan toch nog een beetje beter weer worden vandaag. In ieder geval, welkom nog tot 12 uur hier bij Club FM. Met natuurlijk nog wat leuke uittips die ik graag met jullie hier wil gaan delen. En die je vandaag dus nog kan gaan doen in Oost-Vlaanderen. En muziek onderweg van onder andere Mama's Jasje. We hebben Hoeba Stank met The Reason. En straks ook nog John Legend hier op je radio. En zoveel meer.

0: Do. Het is een prachtvolle plaat geworden. De nieuwe single van Celine Dion. We hebben 7 jaar moeten wachten op dit nummer. Maar eigenlijk is ze dus verschenen. Danson van haarzelf, Celine Dion. Een beetje een voorbode van haar uiteraard comeback-shows die ze gaat geven. En dat in Parijs later dit jaar, september, oktober. Goed luisteraars, we hebben nog wat leuke items die ik graag met jullie ga delen. Allereerst trekken wij naar Sint-Niklaas. Want vandaag sluit daar het Hap Food Festival in Sint-Niklaas feestelijk af met een bruisende familiedag en dat daar op de Grote Markt. Tijdens deze dag staat de genieten centraal voor jong en oud en bezoekers kunnen zich onderdompelen in een sfeervolle wereld vol smaken met een uitgebreid aanbod aan foodrinks en mobiele leukkeukens die toch wel heerlijke gerechten en bijpassende drankjes serveren. Voor kinderen is er extra plezier met het Boomba Kinderdorp en een uniek meet and greet, terwijl ouders toch wel ontspannend kunnen genieten van een gezellige omkadering. De sprookjesachtige decors en live acts zorgen de hele dag voor een magische beleving. Het festival is volledig gratis toegankelijk en loopt vanaf 12 uur vanmiddag tot 9 uur komende avond. Hap belooft een warme, smaakvolle afsluiter van een weekend vol culinaire ontdekking en entertainment dat toch vrijdagavond begon met een afterwork party en live optredens op zaterdag. www.hapfestival.be, dat is de site waar je terecht kan dus voor alle informatie. Je kan ook naar Gent, luisteraars, want vandaag kan je voor de laatste dag naar het gratis foodfestival Gent Smaakt, dat opnieuw het stadscentrum van Gent inpalmt. Van de Korenmarkt doorheen Klein Turkije tot aan de Stadshal worden alle smaken van de wereld verzameld. Het festival is gratis toegankelijk en vindt plaats op dus verschillende pleinen. Verspreid van het Korenmarkt, Klein Turkije, Goudleeuwenplein en het Emiel Braunplein bieden meer dan 65 standhouders, wandelen heel wat Gentenaars hun beste eetwaren aan. Proeven is uiteraard niet gratis. De Korenmarkt herbergt traditioneel getrouw een streetfoodfestival. In Klein Turkije en op het Goudleeuwenplein ligt de nadruk op de lokale producten en lokale streetfood. En in het midden van de Goudleeuwenplein komt een gezellig terras. De Poeltjesmarkt wordt de plek voor de jonge chefs en ervaren ondernemers en de Stadshal vormt de setting voor bars en workshops. Er valt overigens veel meer te beleven dan enkel proeven. Er zijn verschillende workshops en kinderen gaan er op zoek naar het meest kindvriendelijke restaurant van Gent. De stad zal dus toch wel in de ban zijn van eten en drinken en dat al sinds donderdag. Gent Smaakt is vandaag dus aan de laatste dag toe. Sinds 11 uur kan je daar terecht tot 9 uur komende avond. En alle informatie voor je vertrekt kan je nalezen via www.gentsmaakt.be. Dus www.gentsmaakt.be. En dan gaan we nog even naar Melcelen bij Beverluisteraars. Want vandaag kan je voor de laatste dag daar naar de aardbeifeesten in Melcelen. Die wordt sportief afgesloten met Brent van Moer, aardbeirit en de Ardennen bij Run. Inderdaad hoor, daarbij doorlopend is er ook nog kinderanimatie voorzien in en rond de feesttent. En vooral ook aardbeien eten, dat mag niet ontbreken. Iedereen dus welkom vandaag vanaf 2 uur op het kerkplein van Melcelen bij Beveren. De toegang is helemaal gratis.
1: Uit op zondag, dat zijn de leukste uittips voor Oost-Vlaanderen.

0: zelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentse Steenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
1: KVJ, Ketelen Vintage Jewels. Meester in goud- en zilversmeedkunst. Het zetten van edelstenen en het ontwerpen van unieke juwelen. Van eigen collecties tot creaties op maat en met vakkundige reparaties. Ontdek de wereld van KVJ via www.ketelenvintagejewels.com. KVJ
2: DNG, jouw containerpark aan huis. Wij nemen alles mee, van A tot Z. Van het leegmaken van woningen tot het klaarmaken van panden voor verkoop of verhuur. Snel, correct en zonder zorgen. Bel 0469 15 16 37 of mail naar huisopruimingen@hotmail.com voor een gratis offerte. DNG. Opgeruimd staat netjes.

Het komt een beetje uit haar glorietijd in de jaren 80. De ene hit na de andere toen ze scoorde, deze Madonna. En Dress You Up. En Madonna is nog altijd populair, ook haar, dankzij haar leeftijd natuurlijk. Hè. Ja, want op 3 juli dan brengt ze haar nieuw album uit, Confession 2. En ze heeft nu ook een nieuwe single uitgebracht samen met Sabrina Carpenter. Inderdaad, dat nummer dat heet Bring Your Love. Je moet maar een keertje luisteren. Je hoort hem binnenkort uiteraard hier bij Club FM. In ieder geval draaien wij nog een keertje uit haar oude repertoire van Madonna. Dressed You Up. Goed, luisteraars, even kijken. Ja, het is 13 voor 11:30. Dit zijn de Pet Shop Boys.

dagelijkse medicijn zijn om het leven te doorkomen. In ieder geval, het is de nieuwe single van Milk Inc. die we draaien bij Club Madison. Dat brengt ons bij nog twee leuke items die je kan gaan doen vandaag. Allereerst trekken wij naar Destelbergen, want Femma 9070 uit Destelbergen die nodigt iedereen uit voor een sportieve en plezante lente-zomeractiviteit. Want sinds gisteren tot en met 30 augustus dit jaar kan je deelnemen aan de gratis wandelfotozoektocht. De route is volledig beschreven aan de hand van een genummerde wegopdracht en is ongeveer 5 kilometer lang. De te zoeken foto's staan bewust in een willekeurige volgorde. Goed speuren langs het parcours is dus de boodschap. En iedereen mag individueel een antwoordblad indienen onder de eigen naam. De complete route met bijhorende vragen en antwoordformulier is te verkrijgen bij de organisatie. Deelnemers maken kans op mooie prijzen. De hoofdprijs gaat naar de wandelaars met de meeste juiste antwoorden en de beste gok op de schichtingsvraag. En daarnaast worden er ook enkele prijzen verloot onder alle overige inzendingen. De zoektocht start op de parking en dat achter de bibliotheek aan de Dendermondse Steenweg 420 in Destelbergen. En je kan het dus doorlopen te gaan doen nog tot met 31 augustus. En dat dus in een organisatie van Femma 9070 in Destelbergen. Alle informatie kan je surfen naar de Facebookpagina van Femma 9070. Dus de Facebookpagina van Femma 9070 kan je alles nog een keertje nalezen. En je een beetje voorbereiden op de plezante, toch wel sportieve wandelfotozoektocht van 5 kilometer daar in Destelbergen. Van Destelbergen naar Dendermonde, want het hoogtepunt van het werkjaar is voor dansgroep Flow uit Dendermonde aangebroken. Met andere woorden, de dansers zijn klaar voor een tweejaarlijk spektakel. Al maanden zijn de dansers van Flow vol enthousiasme bezig en dat aan de voorbereidingen en uitwerking van hun tweejaarlijkse dansspektakel. Met Freedom als titel van de voorstelling vieren ze de artistieke vrijheid. Ze werken deze keer niet met een centraal thema of een rode draad, maar 18 choreografen kregen complete vrijheid om een dans te ontwikkelen op basis van hun inspiratie en creativiteit. De dansvoorstelling moet voor iedereen iets in petto hebben. 12 uiteenlopende dansstijlen worden gebracht door maar liefst 300 dansers. De jongsten zijn amper 3 jaar, de oudste zien hun leeftijd al met 8 beginnen. Prachtige kostuums en professionele belichting door Daydream en Spot On tillen de voorstelling naar een hoger niveau. Alles samen zal het zorgen voor een wervelende show vol afwisseling, waar regels vervagen en waar de enige grens de rand van het podium is. In ieder geval, Flow brengt Freedom vandaag voor de laatste keer om 2:30 van de middag. Liefhebbers kunnen terecht in de sporthal van Sint-Gilles Dendermonde en dat aan de Van Langehovenstraat. Alle info en tickets die je nog kan bestellen, www.flowdendermonde.be. Dus www.flowdendermonde.be. Join the club. Club FM.

0: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op dakwerkenhofman.be.
1: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
2: Droom je van een nieuwe keuken, badkamer of dressing? Bij V-Design wordt jouw idee maatwerk. Met meer dan 40 jaar ervaring.

0: 10 tot 23 uur. Kebabbels. Eerst kebab, dan kebabbels.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen. Gentsesteenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt. iRepairShop.be.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instandbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Behalve een grote hit in Nederland was het in ons Belgische landje ook een ferme hit. Ik dacht nummer 1 hit ook wel geweest voor deze twee rappers. MC Micah G en DJ Sven. Dankzij een oude hit van Madonna poetsen zij het wederom op. Destijds in 86 de Holiday Rap. En dan naar onze laatste twee uittips die ik graag met jullie deel. Allereerst gaan we naar Lokeren, want daar exposeren schilders tussen lege containers. Ja, inderdaad, door zo'n 50 studenten. Schilderkunst van Academie Waasmunster exposeren nog tot en met vandaag hun werk tussen de containers van de firma Daan en dat aan het industriepark in Lokeren. De enorme ruimte op het terrein van het bedrijf met haar eindeloze gangen en stalen wanden ontvouwt zich als een metalen labyrint. In deze gangen tonen de studenten van de atelier schilderkunst van Academie Waasmunster hun werk. De titel Go Your Gang verwijst naar het fysieke gangenstructuur van de site, maar evenzeer naar de houding van hun studenten. In de atelier schilderkunst staat de zelfstandigheid centraal. Studenten bouwen geen werk volgens een vast schema, maar zoeken, dwalen, botsen en herbeginnen. Ze ontwikkelden een eigen beeldtaal, een persoonlijke logica en individuele noodzaak. En zoals het labyrint zich zonder vaste route aandient, zo beweegt ook elke student zich doorheen zijn of haar artistieke parcours zonder voorgekauwd pad, zonder vastgelegde volgorde. Aan de studenten om hun ruimte in te nemen, aan de bezoeker om zijn eigen weg te gaan kiezen. Inderdaad, het is een speciale expo dus die je kan gaan bezoeken vandaag voor de laatste dag. En dat tussen 2 en 6 uur van de middag is de expo nog een keer dus voor het laatst open. En dat bij Taan aan de Self Storage, Brandstraat nummer 2 en dat in Lokeren. De toegang is daar helemaal gratis. Van Lokeren gaan we nog even naar Gent, want Gent heeft intussen een eigen comedyconcours. En de halve finale van die comedy trajectwedstrijd gaat door in Amai Comedy Club en dat in de Brugstraat. Peter Schotten, de heer Dr. Galle, met name ook Naomi Tielens en Sander van Driessen strijden voor een plekje in de finale. Snelle comedie, korte sets en uw kans om een nieuw talent nu al te spotten. Wil je erbij zijn, dan ben je welkom voor de comedy traject, de derde halve finale, die vanavond doorgaat. En dat in de Amai Comedy Club, Burgstraat 59, en dat in Gent. De toegangsprijs bedraagt €10 en er zijn nog kaarten te verkrijgen. Daarvoor kan je surfen naar www.copadoc.be. Dus www.copadoc.be. En dat voor de comedy in Club Amai vanavond in Gent.
1: Goedemiddag.

Nou, we draaien hier de nieuwe single van de DTMF en de Bad Bunny. En die komt er misschien wel aan zometeen na 12 uur. De Bad Bunny van de Club FM. Inderdaad, luisteraars, ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. Dit was het weer op zondag voormiddag met Uit op Zondag. De uittips zijn uitgedeeld. Maak er nog een hele fijne en toffe zondag namiddag van wat mij betreft. Wij begroeten elkaar volgend weekend in dit verlengde Pinksterweekend natuurlijk. Veel plezier zometeen met de collega's. Ik laat je nog met Mama's Jasje. En zometeen nog CCP met Made in Russia. Tot volgende week.

Als je dit op een 5 draait, dan gaan ze helemaal uit de bol. Deze Liquido en Narcotic mochten speciaal bijna van ons 1 uur samen in deze nieuwe aflevering van de Middagclub. Join the club, goeiemiddag.

0: to ask. I hope that you're not losing sleep.
1: Hij kreeg zo wat bekendheid als voorprogramma van onder meer Milky Chance, Ben Folds en de Strumbellas. Deze Noah Kahan en The Great Divide kregen hier bij Club FM. Straks nog muziek van The Mars en Pump Up The Volume na Madcon en Ray Dalton met Don't Worry.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Stickers, affiches, flyers, patches of relatiegeschenken nodig? Lighthouse heeft een enorm ruim aanbod en drukt echt alles. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is
1: de
0: nummer
1: 1. De New Garden in Overmere. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek de New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmere.
2: Gesloten op dinsdag en woensdag.
3: Bike Parts. Bike Parts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op twee wielen. Moto's, fietsen en scooters. Nieuw en tweedehands. Met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad, een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bike Parts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.
4: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
5: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.

Het vloemen mocht lekker hoog voor de jongens van Mars. In ieder geval scoorde er een hit mee. 1986 alweer. Straks nog muziek van Destiny's Child en Independent Woman. En ook het nieuws komt eraan. Maar eerst nog Chaka Demus en Twist and Shout. En ook Dave & Tempest met Raindance.

Het bleef toch spannend, dat Eurovisie Songfestival gisteravond. Maar het is Dara met Bangaranga die de trofee mee naar huis mag nemen. Helaas voor topfavoriet Finland. Het is trouwens ook de eerste keer dat Bulgarije het Eurovisie Songfestival wint. Er was nog even het idee dat Israël een mogelijke winnaar was. Dat klonk inderdaad even door de zaal, nadat het land massaal stemmen van het publiek kreeg. Maar de bekendmaking zorgde voor heel wat boegeroep in de zaal. Het is dus Bulgarije geworden deze keer. De organisatie van het Eurovisie Songfestival moet een rechtstreekse stemming toelaten over welke landen deelnemen en duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, dat zegt de VRT, over de commotie rond de Israëlische deelname aan het Songfestival. Gebeurt dat niet, zal de Vlaamse publieke omroep geen kandidaat sturen volgend jaar. Want het is volgend jaar aan de VRT om de Belgische kandidaat af te vaardigen. De 30e editie van de Brussels Pride heeft een grote en uitgelaten menigte naar het centrum van Brussel gelokt. Hoewel het weer er somber was, kleurden de straten van de hoofdstad dus met regenboogvlaggen. De politie heeft gisteren een man doodgevonden in de Oostiestraat in Antwerpen, zegt het parket. Er zijn aanwijzingen dat het om een gewelddadig overlijden gaat. Het parket heeft een onderzoeksrechter aangesteld. Wisselvallig met buien, kans op onweer, maxima 16 graden. De volgende dagen blijft wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en ook weer wat warmer. Join the club.

I love it, I love it, I love it. Ik denk dat ze het leuk vond, deze Bella Kay. In ieder geval, die hoorde ze nog eens hier bij Club FM. Straks nog muziek van meer De La Soul, Me, Myself, and I. We keren daarvoor terug naar 1989. Maar 2 jaar later vonden we dit in onze hitparades. Black Box en Strike It Up.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waard, dat is niet een vertrouwen, geld waard zijn.
2: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt. KVJ, Ketelen Vintage Jewels. Meester in goud- en zilversmeedkunst. Het zetten van edelstenen en het ontwerpen van unieke juwelen. Van eigen collecties tot creaties op maat en met vakkundige reparaties. Ontdek de wereld van KVJ via www.ketelenvintagejewels.com. KVJ.

zijn alweer bijna op het einde van deel 1 van deze middagclub. Maar geen nood, tot en met een uur of twee hou ik nog heel graag gezelschap. Zometeen nog met Glenn Klaas en Knight in Shining Armor. Hoe lang is dat al geleden dat we die nog eens gehoord hebben? Maar eerst Sienna Spiro en The Visitor.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het is 1.

Ik hoop dat je ondertussen al weet hoeveel die vis nu eigenlijk kost. Hè? How much is a fish? Scooter scoorde een dikke hit mee in X198. Altijd leuk om deze nog eens te horen. Muziek dit uur onder meer van Henri Piaver en The Night. Ook Maxime en Explosief komt langs, maar eerst naar 1988 voor Imashi, liever gezegd, van Gianna Nannini. Join the club, prettig weekend. Juri tot 10.

Een van onze nationale trotsen, deze Henri PFR met The Night, kreeg je hier bij Club FM. Straks nog Like a Virgin uit 1984 van Madonna, maar eerst

0: DNG, jouw containerpark aan huis. Wij nemen alles mee, van A tot Z. Van het leegmaken van woningen tot het klaarmaken van panden voor verkoop of verhuur. Snel, correct en zonder zorgen. Bel 0469 15 16 37 of mail naar huisopruimingen@hotmail.com voor een gratis offerte. DNG. Opgeruimd staat netjes.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.
2: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
3: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
4: De New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
5: Gesloten op dinsdag en woensdag.
6: Hallo, ik ben Kate Ryan en je luistert naar Club FM. Club FM.

de weersverwachting. Blijft wisselvallig met buien en kans op onweer vandaag. Maxima iets zachter al 16 graden. De volgende dagen wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer. Join the club.

De nieuwe van Nate Smith en Tyler Hubbard met After Midnight. Ja, als je de tonen van het volgende nummer hoort, dan weet je meteen over welke plaat het gaat. Iedereen kon vroeger het dansje meedoen. En dat zal nog niemand verleerd zijn, denk ik. Hier is Los Del Rio en Macarena.

0: tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Ga jezelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentsesteenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
2: Bikeparts. Bikeparts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op twee wielen. Moto's, fietsen en scooters. Nieuw? En tweedehands. Met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad, een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bikeparts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.

zit er weer bijna heel op voor mij voor vandaag. Volgende week zijn we er uiteraard opnieuw op zaterdag en zondag tussen 12 en 2. Ik laat jullie nog met zometeen de Sugar Babes, het Hole in the Head. En ook Duran Duran komt nog langs met Save a Prayer. Maar eerst nog Bob Sinclair en Kisa. En I Can't Wait.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
1: Het is 2:00.

0: DNG, jouw containerpark aan huis. Wij nemen alles mee, van A tot Z. Van het leegmaken van woningen tot het klaarmaken van panden voor verkoop of verhuur. Snel, correct en zonder zorgen. Bel 0469 15 16 37. Of mail naar huisopruimingen@hotmail.com voor een gratis offerte. DNG. Opgeruimd staat netjes.
1: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 7 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be. De allergrootste artiesten hoor je hier.
2: Hi with a sugar base.
1: We draaien ze allemaal.
3: Hi, this is Bryan Adams.

Bijna de helft van alle sociale woningen in Vlaanderen wordt bewoond door singles of alleenstaande ouders, blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Gijs de Grande van N-VA heeft opgevraagd. Alleenstaanden zijn dan ook financieel kwetsbaarder. Er waren nog nooit zoveel mantelzorgers in Vlaanderen. Vorig jaar ging het om 100.000 mensen die zich hebben geregistreerd, blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid voor CD&V, Katrien Schrijvers, heeft opgevraagd. Tegelijkertijd is er net meer vraag naar zorg. En het aantal mantelzorgers tussen 65 en 85 neemt jaar na jaar toe. CD&V wil daar aandacht voor in het nieuwe mantelzorgplan. Het huidige loopt eind dit jaar af. In Frankrijk is een Belgische man van 62 al 5 dagen vermist. Het gaat om een onrustwekkende verdwijning. De man leidt aan de ziekte van Alzheimer en hij was op bezoek bij zijn familie. Die trok aan de alarmbel omdat hij niet terugkeerde van een wandeling. De politie zocht al met speurhonden en een helikopter naar hem, maar zonder resultaat. De ebola-uitbraak in Congo en Oeganda is een internationale medische noodsituatie. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zou sprake zijn van bijna 250 vermoedelijke besmettingen en 80 overlijdens in het oosten van het land. Mogelijk liggen die aantallen hoger. Het gaat om een zeldzame variant waar nog geen vaccin voor bestaat. In Congo is er ook sprake van een humanitaire crisis, waardoor het aantal besmettingen kan blijven toenemen. In de stad Pforzheim in het noordwesten van Duitsland zijn 30.000 mensen geëvacueerd voor de ontmanteling van een bom, meldt de lokale politie. Het gaat om een bom uit de Tweede Wereldoorlog van 1,8 ton. De bom werd woensdag ontdekt bij werkzaamheden. Door de evacuatie is een groot deel van de stad onbereikbaar en is het openbaar vervoer verstoord. Deze namiddag zwaar bewolkt met kans op stevige buien en onweer, maxima 16 graden. Morgen opnieuw buien, maar soms ook wat zon. De dagen daarna wisselvallig, maar tegen het eind van de week wordt het weer droger. Join the club.

Stazela bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen van crocs tot stek op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Pitchflags, spandoeken, roll-ups, stickers of reclameverlichting nodig? Lighthouse Wetteren, daar moet je zijn. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Esti Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
2: Hallo, ik ben Kate Ryan en je luistert naar Club FM. Club.

0: soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op Undymeister.com.
2: Het is 3:00.
3: Join the club.

0: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
3: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 233.

0: ZFM, nieuws uit de streek.
1: De gemeente Aalter en het agentschap Wegen en Verkeer die maken plannen om twee kruispunten op de Knokkenweg in Aalter te vernieuwen. Het gaat om de kruispunten met de Brugstraat en de Groendreef. Die liggen dicht bij elkaar en worden samengevoegd tot één groot kruispunt, zegt schepen Tom Paquet. In Lembeke is koekjesfabrikant Lotus gestart met de bouw van een nieuwe productiehal. De fabriek is met drie hallen nu al de grootste koekjesfabriek van Europa en wordt met een vierde hal nog groter. En die moet binnen 2 jaar klaar zijn. Of er extra jobs bijkomen, zegt Lotus voorlopig niet. Tijdens de jaarlijkse feestweek in Lokeren komen er strengere regels voor terrassen, standhouders, nachtwinkels en muziekactiviteiten. De gemeenteraad van Lokeren die stemde maandag over een tijdelijke politieverordening die een algemeen sluitingsuur en een verplicht stilteuur invoert in de feestzone van het stadscentrum. 5 zorgboerderijen in Oost-Vlaanderen die gaan nauwer samenwerken onder de naam De Zorgerij. Ze willen hun begeleiding versterken, het concept bekender maken en hun landbouwproducten gezamenlijk promoten onder één label. Loren de Blok is verkozen tot ondernemende onderzoeker van 2026. Dat is een wedstrijd van Gentrepreneur voor studentondernemers. Loren die ontwikkelde een niet-radioactief contrastmiddel dat chirurgen helpt nagaan of kanker zich via de lymfeklieren verspreidt. De WK-wedstrijden van de Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland op 27 juni om 5 uur 's morgens zal in Oudenaarde gratis te volgen zijn op groot scherm. Ook de twee eerste wedstrijden van de Duivels, telkens om 9 uur 's avonds, zijn gratis te bekijken op de parking van evenementenhal De Kubus in Oudenaarde.
0: Organiseer jezelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. Studio@clubfm.be.
2: Join the club.

0: Bubbles. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles. Eerst kebab. Dan kebabbels.
1: KVJ. Ketelen Vintage Jewels. Meester in goud- en zilversmeedkunst. Het zetten van edelstenen en het ontwerpen van unieke juwelen. Van eigen collecties tot creaties op maat. En met vakkundige reparaties. Ontdek de wereld van KVJ. Via www.ketelenvintagejewels.com. KVJ.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
7: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op Dakwerken Hofman.
6: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
8: Costa Zela bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen van crocs tot stek op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
1: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be. The New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
9: Gesloten op dinsdag en woensdag.

0: Het is 4 uur.
1: Join the club. Club FM. You can walk my path.

0: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, Provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be. Verras moeder met ons moederdagmenu of à la carte. Bekijk het aanbod via kapiteintje.be.

Deze namiddag zwaar bewolkt met stevige buien en onweer, maxima 16 graden. Morgen opnieuw buien, maar soms ook zon. De dagen daarna wisselvallig. Tegen het eind van de week wordt het droger, zonniger en warmer. Join the club.

0: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: DNG, jouw containerpark aan huis. Wij nemen alles mee, van A tot Z. Van het leegmaken van woningen tot het klaarmaken van panden voor verkoop of verhuur. Snel, correct en zonder zorgen. Bel 0469 15 16 37 of mail naar huisopruimingen@hotmail.com voor een gratis offerte. DNG, opgeruimd staat netjes.
3: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
4: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op dakwerkenhofman.com.

0: proeft je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
1: Het is 5 uur. Join

0: Bikeparts. Bikeparts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op twee wielen. Motos, fietsen en scooters. Nieuw en tweedehands. Met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad, een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bikeparts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

0: Regeringspartij N-VA wil dat veroordeelde daders van kindermishandeling ook na hun straf een omgaansverbod kunnen krijgen. Dat ze dus niet meer in de buurt van kinderen mogen komen, ook niet van hun eigen kinderen. Een contactverbod dus. In Frankrijk is een Belgische man van 62 al 5 dagen vermist. Het gaat om een onrustwekkende verdwijning. De man leidt aan de ziekte van Alzheimer en was op bezoek bij zijn familie. Die trok aan de alarmbel omdat hij niet terugkeerde van een wandeling. De politie zocht al met speurhonden en een helikopter naar hem, maar zonder resultaat. In Abu Dhabi is een drone ingeslagen in de buurt van een kerncentrale. Er is brand uitgebroken. Er zijn geen gewonden. Volgens de regering is er geen gevaar op het vrijkomen van radioactief materiaal. Wie de drone afvuurde is onduidelijk. De voorbije maanden werd Abu Dhabi wel vaker onder vuur genomen door Iran. De 74ste editie van de havenfeesten in Blankenbergen heeft tijdens het verlengde weekend 60.000 bezoekers gelokt. Het zijn er minder dan vorig jaar, maar volgens de organisatie kon het wisselvallig weer de sfeer niet bederven. Moe maar tevreden, zegt de organisator. Deze namiddag zwaar bewolkt met stevige buien en onweer, maxima 16 graden. Morgen opnieuw buien, maar soms ook zon. De dagen daarna wisselvallig. Tegen het eind van de week wordt het droger, zonniger en warmer.
1: Join the club.

0: zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een

0: blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels. Eerst kebab. Dan kebabbels.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info, surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
5: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
6: DNG, jouw containerpark aan huis. Wij nemen alles mee, van A tot Z. Van het leegmaken van woningen tot het klaarmaken van panden voor verkoop of verhuur. Snel, correct en zonder zorgen. Bel 0469 15 16 37 of mail naar huisopruimingen@hotmail.com voor een gratis offerte. DNG. Opgeruimd staat netjes.

0: Vanavond nog stevige buien in het oosten. Aan de kust is het droger. In de loop van de nacht trekken de buien weg. Morgen en dinsdag opnieuw buien bij maximaal rond 14 graden. Vanaf woensdag eindelijk wordt het droger en zachter.
1: Join the club. Club.

0: Deze zondag grote stokverkoop bij fietsvoorniets.be. Ontdek een ruime keuze aan gewone en elektrische fietsen aan ongeziene spotprijzen. Topkwaliteit van gekende A-merken, nu extra voordelig. Heb je nog een oude fiets? Lever hem in en geniet van een mooie extra korting. Bij fietsvoorniets.be kan je bovendien rekenen op een eigen hersteldienst en uitstekende service na verkoop. Kom deze zondag langs tussen 11 en 17 uur in de Korenveldstraat 47 in Wondelgem. Fietsvoorniets.be.
1: The House Gold & Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud- en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold & Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: Dit zijn de hits van Club FM.

Welkom in Club Soirée. Tot middernacht, rustige muziek voor een perfecte avond. Club Soirée.

0: Dankjewel.
1: Krijg je bezoek vanavond? Zet dan Club Soirée op. Elke avond van 7 tot middernacht kan je op ons rekenen voor de juiste muziek. Rustig, stijlvol en perfect voor de juiste sfeer. Club Soirée. Elke avond van 7 tot middernacht alleen bij Club FM.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het is 8 uur.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: Shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Het is 10 uur.

Welkom in Club Soirée. Tot middernacht rustige muziek voor een perfecte avond. Sluit je dag af in schoonheid. Gegarandeerd romantisch en stijlvol. De hele avond lang Club Soirée.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Het is 11 uur.
3: Join the club. This is going out.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Het is 12 uur.
3: Join the club.
4: Things are going wrong, and that all the things around you are falling from the sky, and everything is never

tot de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hits.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.